0: Sneijder schoon. Heb je des?
1: Voel je?
0: Sneijder schoon. Heb je des? Heb je des? Heb je des? Heb je des? Heb je des?
1: Krasové. Zločinci.